0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: Thuis, in je regio.
3: VOS.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: VOS. VOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart.

0: is wakker.
1: De koffie pruttelt.
0: En de WOS start je dag op.
1: Met de allerbeste hits van toen en nu.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: van Holland, Emma Sluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: Dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

0: dagstart.
1: Fris wakker.
0: Is de WOS dagstart
2: voor uitgeslapen types.
0: De WOS dagstart
2: voor vroege vogels.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
5: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
4: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
6: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
4: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
5: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
4: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. De Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
6: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
4: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is gisteravond een auto in het water beland langs de Oude Veiling. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor enige tijd over het fietspad. Daarna raakte de auto van de weg en kwam die in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of hij echt gewond raakte. De politie onderzoekt hoe de automobilist op het fietspad terecht kwam en waardoor hij van de weg raakte. Steeds meer Nederlanders nemen vanuit Hoek van Holland de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de verbinding met Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen zijn er duidelijk meer boekingen dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen. De rederij heeft daarom deze zomer de capaciteit op de route verhoogd. Sinds de Brexit hebben reizigers wel te maken met extra controles en een verplichte elektronische reisvergunning. Voetbalnieuws. Excelsior Maassluis heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg won thuis met 3-1 van Groene Ster. Bram Wennekers maakte alle drie de doelpunten. Wennekers opende al vroeg de score uit de strafschop. Na de gelijkmaker van Groene Ster bracht hij Excelsior opnieuw op voorsprong en opnieuw vanaf de strafschopstrip. Even later maakte hij zijn derde en bepaalde hij de eindstand op 3-1. Het weer, het is overal droog en veelal helder. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag blijft het ronduit zonnig en droog. De oostenwind is zwak tot matig en het kwik stijgt naar zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Met een zwak tot matige noordoostenwind koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer, zo'n 25 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
5: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal anderen lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
4: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
6: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
4: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Baks. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is gisteravond een auto in het water beland langs de Oude Veiling. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor enige tijd over het fietspad. Daarna raakte de auto van de weg en kwam die in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of hij echt gewond raakte. De politie onderzoekt hoe de automobilist op het fietspad terecht kwam en waardoor hij van de weg raakte. Steeds meer Nederlanders nemen vanuit Hoek van Holland de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de verbinding met Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen zijn er duidelijk meer boekingen dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen. De rederij heeft daarom deze zomer de capaciteit op de route verhoogd. Sinds de Brexit hebben reizigers wel te maken met extra controles en een verplichte elektronische reisvergunning. Voetbalnieuws: Excelsior Maassluis heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg won thuis met 3-1 van Groene Ster. Bram Wennekers maakte alle drie de doelpunten. Wennekers opende al vroeg de score uit de strafschop. Na de gelijkmaker van Groene Ster bracht hij Excelsior opnieuw op voorsprong en opnieuw vanaf de strafschopstrip. Even later maakte hij zijn derde en bepaalde hij de eindstand op 3-1. Het weer, het is overal droog en veelal helder. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag blijft het ronduit zonnig en droog. De oostenwind is zwak tot matig en het kwik stijgt naar zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Met een zwak tot matige noordoostenwind koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer, zo'n 25 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is gisteravond een auto in het water beland langs de Oude Veiling. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor enige tijd over het fietspad. Daarna raakte de auto van de weg en kwam die in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of hij echt gewond raakte. De politie onderzoekt hoe de automobilist op het fietspad terecht kwam en waardoor hij van de weg raakte. Steeds meer Nederlanders nemen vanuit Hoek van Holland de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de verbinding met Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen zijn er duidelijk meer boekingen dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen. De rederij heeft daarom deze zomer de capaciteit op de route verhoogd. Sinds de Brexit hebben reizigers wel te maken met extra controles en een verplichte elektronische reisvergunning. Voetbalnieuws. Excelsior Maassluis heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg won thuis met 3-1 van Groene Ster. Bram Wennekers maakte alle drie de doelpunten. Wennekers opende al vroeg de score uit de strafschop. Na de gelijkmaker van Groene Ster bracht hij Excelsior opnieuw op voorsprong en opnieuw vanaf de strafschopstrip. Even later maakte hij zijn derde en bepaalde hij de eindstand op 3-1. Het weer, het is overal droog en veelal helder. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag blijft het ronduit zonnig en droog. De oostenwind is zwak tot matig en het kwik stijgt naar zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Met een zwak tot matige noordoostenwind koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer, zo'n 25 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus wordt bij Op Hodepel in Schipluiden het Happy Spirit Days georganiseerd. Een driedaags festival gericht op yoga, spiritualiteit, mindfulness en meditatie. Met workshops, muziek en leuke kraampjes. Op zondag 29 augustus wordt in Maassluis Kids aan de Vlieten georganiseerd. Een spetterend speelplezier voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, zoals een behendigheidsparcours, peddelbootjes, subvaren en lopen over het water. De film André Rieu's 2026 Summer Concert is zondag 30 augustus te zien in Cinema Koningshof in Maassluis. Een registratie van het historische jubileumconcert in Maastricht met zijn beroemde Johan Strauss orkest en diverse artiesten. De feestweek van Poeldijk vindt dit jaar plaats van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september. Een week vol activiteiten zoals het Poelux Dicté, bingo's, sportactiviteiten, de schuitenrace, live muziek en natuurlijk de wielerronde.
1: Meer agendatips in onze regio?
2: Vind je op wos.nl.

0: thuis,
1: op je werk,
0: en in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is gisteravond een auto in het water beland langs de Oude Veiling. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor enige tijd over het fietspad. Daarna raakte de auto van de weg en kwam die in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of hij echt gewond raakte. De politie onderzoekt hoe de automobilist op het fietspad terecht kwam en waardoor hij van de weg raakte. Steeds meer Nederlanders nemen vanuit Hoek van Holland de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de verbinding met Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen zijn er duidelijk meer boekingen dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen. De rederij heeft daarom deze zomer de capaciteit op de route verhoogd. Sinds de Brexit hebben reizigers wel te maken met extra controles en een verplichte elektronische reisvergunning. Voetbalnieuws. Excelsior Maassluis heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg won thuis met 3-1 van Groene Ster. Bram Bennekers maakte alle drie de doelpunten. Bennekers opende al vroeg de score uit de strafschop. Na de gelijkmaker van Groene Ster bracht hij Excelsior opnieuw op voorsprong en opnieuw vanaf de strafschopstrip. Even later maakte hij zijn derde en bepaalde hij de eindstand op 3-1. Het weer, het is overal droog en veelal helder. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag blijft het ronduit zonnig en droog. De oostenwind is zwak tot matig en het kwik stijgt naar zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Met een zwak tot matige noordoostenwind koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer, zo'n 25 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is gisteravond een auto in het water beland langs de Oude Veiling. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor enige tijd over het fietspad. Daarna raakte de auto van de weg en kwam die in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of hij echt gewond raakte. De politie onderzoekt hoe de automobilist op het fietspad terecht kwam en waardoor hij van de weg raakte. Steeds meer Nederlanders nemen vanuit Hoek van Holland de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de verbinding met Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen zijn er duidelijk meer boekingen dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen. De rederij heeft daarom deze zomer de capaciteit op de route verhoogd. Sinds de Brexit hebben reizigers wel te maken met extra controles en een verplichte elektronische reisvergunning. Voetbalnieuws. Excelsior Maassluis heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg won thuis met 3-1 van Groene Ster. Bram Wennekers maakte alle drie de doelpunten. Wennekers opende al vroeg de score uit de strafschop. Na de gelijkmaker van Groene Ster bracht hij Excelsior opnieuw op voorsprong en opnieuw vanaf de strafschopstrip. Even later maakte hij zijn derde en bepaalde hij de eindstand op 3-1. Het weer, het is overal droog en veelal helder. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag blijft het ronduit zonnig en droog. De oostenwind is zwak tot matig en het kwik stijgt naar zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Met een zwak tot matige noordoostenwind koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer, zo'n 25 graden.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. In Maasland is gisteravond een auto in het water beland langs de Oude Veiling. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor enige tijd over het fietspad. Daarna raakte de auto van de weg en kwam die in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of hij echt gewond raakte. De politie onderzoekt hoe de automobilist op het fietspad terecht kwam en waardoor hij van de weg raakte. Steeds meer Nederlanders nemen vanuit Hoek van Holland de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de verbinding met Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen zijn er duidelijk meer boekingen dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen. De rederij heeft daarom deze zomer de capaciteit op de route verhoogd. Sinds de Brexit hebben reizigers wel te maken met extra controles en een verplichte elektronische reisvergunning. Voetbalnieuws. Excelsior Maassluis heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg won thuis met 3-1 van Groene Ster. Bram Bennekers maakte alle drie de doelpunten. Bennekers opende al vroeg de score uit de strafschop. Na de gelijkmaker van Groene Ster bracht hij Excelsior opnieuw op voorsprong en opnieuw vanaf de strafschopstrip. Even later maakte hij zijn derde en bepaalde hij de eindstand op 3-1. Het weer, het is overal droog en veelal helder. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden. Vanmiddag blijft het ronduit zonnig en droog. De oostenwind is zwak tot matig en het kwik stijgt naar zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Met een zwak tot matige noordoostenwind koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het zelfs nog iets warmer, zo'n 25 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: verzorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tot 7 op de WOS. WOS
1: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sky, de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport.
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
0: Ontbijten, pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
0: De Dagstart.
1: VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar.

0: Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
5: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
4: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
5: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
4: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

tape, you know the band performs in the nude. He said, uh-uh, don't.

0: voor de lekkere stapavond? De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de

0: strand weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
0: van de zomer. WOS Zomer.

0: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Noord-Holland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Noord-Holland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd.